Nou een stuk. Ja, maar hij nog enigszins knippen. Ja, maar... Ja. Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom... We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo... Oké! Okay.